0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

0: stay true. Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
3: Ek weet dat jy deur my kan sien.

En dit is Dwight V. Arkham. Klik as enorm as fast as you can. Nou is my beurt om dan nou tot ziens te sê. En vanmiddag doen ek het met een lekker rockliekie in die 90's uit. Die 90's was soort van my jong jare. Groepen soos Matchbox 20, Live, Counting Crows. Ja, soeke ouwens het ek baie na geluister. Onder andere Matchbox 20 wat ons dan vanmiddag gaan doen, is ons gaan luister na If You're Gone. Tot morgen, sê ek dan. Tot ziens!

0: Goeienaand en welkom, dis donderdag aan, dis net na 6, my naam is Corrie en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, oudergewoonte, net bietjie lekker muziek om die dag, om die dagse activiteite en alles af te skit en die brein bietjie oop te kry en dan tussen 7 en 9 verskye feite oor, verskye onderwerpe. Maar nou terug na die muziek, Monja volgende met Milkshakes by OJ's.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Dan die Grobler met Ek is jou, en voor dit Gerard Stein met Droom jy nog van my, en Britney Spears met One More Time. Ons gaan nou luister na Dewald Goos met I Am Free.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SF.

104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1